0: Nee, het is dubbel staat.
1: Nee.
0: New York, Lincoln Zebra Tom 4843 700 Academy.
1: Copy.